Die hei Maurion! En dat ik in dat de houwa veel veel. Houwa ware, houwa ware kenei! Tava hei het zo raten met dat te vernoa. Kiet zo verra mij aan met dat ook hier nee kura monoa. Het oude no tua hakarere. Het oude no tua hakoti. Het oude no tua ukiuk. Katangi hotsu hotsu te ngā kou ki ngā mate. Kwa hi ngā mai nei, kwa hi ngā mai nā. Ngā mate, e takoto tīra hāna i ngā marae, huri nā e te motu. Kwa kata e ngā matari ki whana e ngā kore. E kore koutou me wari wari tia. E rangi, ka kita e te paringatai, harongohia ki te haukā wata wata. Kei aku rangatira, kei aku moa toi ka hotea, tauranga moana, tauranga tangata. Karanga mai, mihi mai, hakatau mai ki ngā kura tamutu. Tēnei tani fōte kaipara, tēnei a ngāti fātua, kua tai wai wai tapu mai ki tā katatai nei. E kō ana, e kaitāna te ngā kou, e ngāti puna. Hakatata mai ki o koutou mokopuna. Kei a kurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Wat dan hoofd wat dan tel hem niet naartoe, nee. Wat dan hoofd wat dan tel hem niet naartoe, nee. Wat dan hoofd wat dan tel hem niet naartoe, nee. Wat dan hoofd wat dan tel hem niet naartoe, nee. Wat dan hoofd wat dan tel hem niet naartoe, nee. Whakatere a mai nā taku waka, parahi a te mari noki wahara, nā māui, nā mātoro, nā tamata kapua. Kia ki te awi taku waka rongo mai whiti o te arawa, i wara i ārau mati ki te ara whai o hatu patu, kā rirai ai te kāore ore i te take a maua o maunga. Maua o te pākai ahi a taku tūpu nā hi atu tauaroa. Mai toko parare ki tū te rangi haruru, mai maka tū ki tomariro. Nei ngā kura kaupapa Māori a te puku o teika, e mihi nei, e waha nei te auraki o whakamānawa kia koutou. E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Kei ngai ka mōmona te ao Māori, i waipuke ai te awa o wai apu, i ripa.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
1: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Kia ora.

Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk,